Déjame mandarme un carta aquí para avisarme con lo que he contado por esa manda. Ese ahí te cuenta, pero antes nada, pero a mí no está antes nada. A mí tengo armenármita. Armenar. De Ministerio de Justicia Social, Zaca Velázquez, del Ministerio de Justicia e Integración, Openbaar Vervoer e Energía. La Gami manda, me dice la Gami. A mí le metí para doy trabajo, ¿no? La Gami pide para la Gami de abogado, tonche abogado, y maíta para armar, ¿no? No escuda del sector privado. Pasó, vos aquí con mi jefe, pisando. Y digo, mi ya, además, así es de loco, como hay que mamá y de trempar. Y digo, mi hija, así buena noticia, con tres horas, con. Y digo, así buena noticia, una hora más trempar. Me digo, no, por, pues te voy a recorrer, tengo un gato, noticia de 5 horas. Hoy que para mí es noticia 4 horas para 5 horas, no por. Hoy digo, mi es noticia 3 horas para 4 horas. Me digo, en el pata que te acaba noticia 2 horas. Make sense, no sense para mí es noticia. Y digo, mi afa, así es noche. Queda guay que me dice cada misma tiempo. O mesa. Vení con mi visa. Ah, fue visa, me te queda cinco, me ve. Seis te cos. Pero nada, mi visa, porque que carta de mi 3 de junio. Con Ministerio de Justicia, Amanda, para. Ande de alle directeuren en hoofden van diensten. En diensten en bureaus. Ah, directies, diensten en bureaus. Por tal, vos comprendemos para vos suerte de 14 aventarios. El nombre de Erjata Jesús 5646. Cumpré. ¿O te indofrí? Cumpré, vamos a nunca. Jesús 5, 6, 4. Entonces, vos poner, extraño otro, me dice un con él, tenía 5 números. Y en vez no, si vos ganas, corrigo a mí, si no. En todo caso, y onderwerta. Gelegenheid tot eerder vertrek op donderdag in verband met wereldkampioenschap wedstrijd van Curaçao. Rijantuan, mijn mama bezig was hier gekocht die corso. Mijn naam hier dat die stempel en firma die mijn grito del bateboje. Het bezig graag vestigen wij uw aandacht op het volgende. Escuche, bom. Aquí me estoy buscando mi lupa, si va a mi lees, cosa aquí. Zoals bekend zal het Nationaal Elftal van Curaçao op donderdag 25 juni 2026 aantreden in een belangrijke kwalificatiewedstrijd in het kader van het FIFA Wereldkampioenschap voetbal. En deze wedstrijd geniet een nimme belangstelling binnen onze gemeenschap en de verbondheid die velen van ons voelen met ons zustereiland Curaçao, maakt dit tot een bijzonder moment, een uiting van de broederschap die de eiland van ons koninkrijk met elkaar verbindt. In dat licht wordt het volgende onder uw aandacht gebracht. Voor zover u van oordeel bent dat de werkzaamheden binnen uw directie, dienstbureau, dit toelaten en de dienstverlening aan het publiek hierdoor niet in gedrang komt, is het toegestaan het personeel op 25 juni vanaf 3 uur de gelegenheid te geven de werkplaats te verlaten. Verzocht wordt rekening te houden met de continuïteit van de essentiële dienstverlening om een goede onderlinge afstemming binnen de organisatieonderdelen te waarborgen. Wij wensen het elftal van Curaçao veel succes toe en rekenen op uw gebruikelijke zorgvuldigheid en verantwoordelijkheid gevoel. Wat de kerel ontpaart dat wij waren gekozen? Wat dat loco! Hoy Pablo te sienta un orcao, papá, ya. Ese es de carta con el grito del bateo y da por Samanda. ¿Y qué le digo? ¿Y qué pasa con los armenar? Mi tengo punta, mi brochi, ¿cómo hay que trove? Ay, ¿cómo es mi hombre de 2 centros de trove? Ponzo. Franz.
Franz, buonasera, vorrei un po' negozio che da aprire. Come costa? Questo commercio, toh? Dammi pure Atia. Buonasera, dammi pure. Mo' da po'. Buonasera, vai caschi ora? 2 ore, eh? O posso dammi dei caschi 3 ore? Mi ta puntra, no, mi ta puntra. Che commercio da hasi? Commercio della che gente da bai? Posso può donarmi sostegno, posso mi tambe, che chieda si entra, bueno. Posso può la camisa, eh? Posso mi tambe, tingana di cante canzoni, di mamma wak. Mamma wak, te da una non si llegano. Oh, di combo posso può donarmi e sostegno. Mi tingana, sa. Posso la camisa, king sì, king no. Anto, all'estilo di Jansa, o maita, non sta dale, mamma wak, io. A tele qui. Neiras, sagi da pavo. E pa turnos henenan, pa turnos yu di mama e papa, e su nango da yuko show e cura soleia, mi demanda e gianza ve maida, e dusci montuno vecchi mama wak. Francisco, in serio mi dite no? Mi da drave.